Eurenge veri raskalange kafir mihunge amal toge misal alita ke fade visara gada duhegga eyag gada vajehi e alita burusali eurenge hodagen evvis kamegge macha eurenge evvis barennete durvegen va magufuridumaki hama eyi.